is de end van mijn trip als een valk. Van mijn trip als een valk. Lewel last, maar me doe ik als zulke wel. Het schuld om snijden met ik geld. Schenk ze dat verloot. Ik verdien dikke ont, doe ik het neemt zodat ik ook haal. Zero hell, held die mens, ga je hem krijgen dat die formaal, man. We fans, kijk elkaar valk. Wie een fucking spielt melk, niet de smamp, nik het chaas op. Mijn moskeer, de bastaan as. Doe we boel, hij is gegooid, als gebleven, kijk elkaar as.